0: Kreeg ek Gesenkamp Sera de Jaar en John Party met Honky Tonk Hollywood. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. Nou by speelhuis het ek vir jou Smooth van Carlos Santana. Madeline Scorsio en Rina Eugen met De French Song en Philip. Synoniem vir intiem.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Cheap Trick wat die uur afsluit met The Flame. Pieter Cetera in Chicago net voor The Glory of Love en Heinz Winkler se Jacaranda koning hun. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur met Hazel Dean se Turn It Into Love, Apple Lost the Inn en Pussycat met Smile.

John Fogerty, Hot Rod Hot en Pussycat's a Smile. Ek hier verder met net die beste muziek en nou het ek vir jou Samantha Lennard se Fat Accounts, The Rolling Stones, Under the Boardwalk en Dasha, Dead and Die.

0: Didn't I van Dasha en die Rolling Stones on the boardwalk. Nou bespeel is ek vir jou Tenis Dievenaar is Kieses, Philippa, Little White Lie en Albert West, Your World and My World. Wieke de Pree, die wereld, glimlach saam met my.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

Die klanke van Pink met Walk Me Home. Voor het Tony Christie se Kiss the Night, en ook Lemay met Draaie na jou. Jy luister saam na die Hart van Goud, Bosveld, Stereo 107.5, Afrikaanse klanke nou van Pieter Smith met Blomme.

UB40 saam met Chrissy Hynde met I've Got You Babe. Daar was ook andere klanke van Jordan Davis met Slow Dance in a Parking Lot. Nu ek Elis Matron se op pad na jou. Hier is by Bosveld Stereo 107.5, maar onthou jy nog kans tot 6 uur vanoggend om my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke nou van Reinhard Higu met Diep Binne My.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Bekende klank om die nuwe uur af te skop hier by Bosveld Zero. Rod Stewart met Some Guys Have All The Luck. Daar is nou 11 minute oor 8 en soos het weer eens goeie môre en hartelijk welkom van my af Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek kom, we gaan baie gemoet jou op hierdie donderdag môre. Plaaslike muziek nou van Demi Lee Moore met die mooi in jou.

0: Op en wakker klanke van Gina G met Ooh, Ah, Just a Little Bit. Vir het Shawn Mendes met When You're Gone. En ek Demi Lee Moore, sit die mooi in jou.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Padwerke tans op die N1 Noord by Lynnwoodweg. Sandton, Mikey en Sight druk verkeer op pad na Marlboro Rylaan. Ook een stilstaande voertuig op die N1 Noord by New Road. Botsing op die N12 West by Rondebultweg. As ook een stilstaande voertuig op die N1 Noord na Atterbury. Bedford View, die N12 R24 West. Starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Druk verkeer tans op die N4 West voor die Proefplaas Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Atterbury. In Sandton, Grayson Rylaan in een westelike richting, verwag vertragings by die Mikey en Hoofweg. In Hurlingham, hoe die Mandela Rylaan in een suidelike richting, verkeer is starig op pad na Mattie Laan. In Fourways, Witkop en Weg, verkeerstige tans by die werking by Roxham. Een krachtonderbreking tans in die area van de Rampark Rif. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-double.

0: Niet langer van Nicky Nix met I Felt at Home, was ook appel met oeste af. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 21 en Vereniging 22. In Mpumalanga, Mbombala 22, Ermelo 17, Imalahleni 19, Standerton 17 en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Paliwurwa 24, Zanin styg tot 23, Messina 24, Lephalale 26 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22 saam met Mahikeng, Rustenburg 23 en Vryburg op tot 24. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 22 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 23, De Aar 19, Alexanderbaai 18 saam met Springbok, Calvinia 19 en Sutherland 15. In die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 23, Riversdal 19 saam met George, Woester 21 en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei styg tot 18. In die Oos-Kaap, Alberga 19, Makanda 20 saam met Nkoba, Robertsebukwestad 19, Kugompustad 23, in Port St. John's 22, Mtata 24 en dan Komani en Kanse albei styg tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith op tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Willem Botha met Breekop in Stereo.

0: Skakel by Bosal en LC op in 95 slanke van Band Zonder Naam, BZN dan, as jy wil, en Hot Nights. So is 9:09, welkom by die middeloggend program, my naam is Eddie Dippenaar, ek hees van die tyd saam tot 12:00, ek hoop donderdag behandel vir jou goed, sal by weer naweek wat aanbreek, nee. Môre, ons werk hier vandag, kom ons by Vrydag uit, nog een naweek. Het voorlee. Dankie ook Lee Prozeski, hy is terug morgenoggend om 5:00. Luister gou, wat het Johan van Wyk vir ingestuur atleet toe?
1: Môre Eddie. Eddie, as jy in Bremerstraat opdraai vanaf van die rolweg, die tweede robot voor die tunnel, op die hoek van Skiermanlaan en Bremerstraat is daar voertuigongeluk. Die een baan is heeltemal toe, die mediese personeel is op die toneel.
0: So botsing met plaatsen van dit daar wees om op die uitkijk as jy in daar die inrichting op pad is. Dankie dan, Johan, vir die laat weet. Kans kom uit by muziek van niemand anders as Hugo Nieuwoud nie. Hier is net soos die sneeuw.

Nou, goeie raad daai van Nancy Boyd, nee, let's hang on to what we've got. Aangename donderdagoggend met die spandering geselskap van Bosal Edel 7.5 aanlyn, bosal3.co.za. Kom ons bly by goeie gees.

Nou, goeie raad daai van Nancy Boyd, nee, let's hang on to what we've got. Aangename donderdagoggend met die spandering geselskap van Bosal Edel 7.5 aanlyn, bosalstudio.co.za. Kom ons bly by goeie gees.

Een van Harry Pretoria's gunsteling hierdie, dit is sy, hey Jean. Ja, yes, ek skakel by, was al is ek Jan Johansen geweest. What about love, what about us too? Ek wil uitkom by verkeer binnenkort, wees maar voorzichtig op die paard, raak maar rof van tyd tot tyd. Voor ek by verkeer uitkom, hierdie ene, wat is somal daar van Grand Prix, Simon Lines. In die paas is skakel, welkom. Waar was jy ochend geweest, weer gemis, nee?

soveel beloftes en soveel drumme. Stijn Vries, nee die man kan. Teen 12,5 minuten voor 11. Jy is ingeskakeld by Boshaal 107.5 online, boshaalstereo.co.za.

Dit is net nog goud so reg van Suid-Afrika en hulle is Zen en dit van John Edmund. En nou is laatste een vir die uur. Bad Boys Blue, Love is No Crime. Het neem ons tot nader aan die 11 uur nieuwsbulletin. Die Nepas, Skaaklid, welkom. Jy luister na Bosal Stereo.

0: so in love with you. So bring ons goeie tyd terug. 80 slanke van Orchestral Maneuvers in the Dark. As ek vir muziek van Charlie Puth en Meghan Trainor, daar wil een van hulle Marvin Gaye, Dani Boda met Afrikaanse goud, winner. So reeds by 19 voor 12, ek wil uitkom by muziek vir jou van Corlia Botha, een getiteld Haat, en dit gaan ons nader neem aan die jongste verkeersverslag. En die nie pas geskakeld, hey, morgen, waar was jy oogend gewees, he?
1: Tijd om

0: Dis musiek van niemand anders as John Rock Prophet saam met Debbie Carr, Son en die Maan. Die tyd nou presies 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis Jennifer Samudio met Bly aan glo. Voor haar het jy geluister na Uriah Heep se Free Me. 70s musiek en Starship se We Built This City. 80s slanke. Sandy Shaw neem my en jou nader aan die maksimum temperature. Puppet on a String.

Lankal van nie en nou kan uitsien, kom ons kop het af met een, ek sal hulle weer terug aankondig, so sit terug ontspan en geniet hierdie musiek van Shania Twain, When.

0: Dis country klanke van Willie Nelson met The Party Is Over. Greengrass Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge: eie 3 kg R35, ongewaste aardappels 10 kg vir R45, tamaties 1 kg R18, komkommer R12, piesangs 1,2 kg R20, kool R15, 2 pak groen soetrissies R8, sopgroente R22 en botterskorsies 3 kg R15.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ja, nogal mooi daar in en af van Trevino. Splinter Nuut, Best Feeling in the World. En Jean-Rie het vanavond met Trevino gesels oor die nieuwe vrystelling, Best Feeling in the World. Die horlosie is so by 10 minuut oor 10 is die paspoort aangesluit het. Goeienaand, baie welkom, lekker saam luister op hierdie laat donderdag aand. Hier is muziek nou van groep in die naam van Greg Tripp en die titel daarvan I Don't Want to Live Without You.

0: Kijk, as muziek mooi is, dan is het mooi, nee. En as het lekker is om naar te luister, dan is het goeie muziek, nee. Dit was dan baie, baie mooi daar einde geweest. I Don't Want to Live Without You van Greg Tripp. Hoop het baie lekker geluister. Daarna, die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 9:15 en hier die tydsein word aan jou gebring deur Hannie Dieu Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Nou so van muziek gepraat, ons gaan net nou luister na Etienne's Lonely People. Afrikaanse muziek van Stefan Versace, Ses Winters is die titel daarvan. Dan is daar uit die 70's uit Bye Bye Baby van die Bay City Rollers, maar ons gaan begin met die ene. Spaal so bedonderig aand, it's a real good feeling, want morgen is het vrijdag, nee. Hier is Bo Anderson en Bunny Paul.

Nou, Afrikaanse muziek van Jolani J. Dikkels gaan groet vanavond. Daar was ook die baie mooi en baie bekende Guantanamera van die Goombay Dance Band. En ek het vooral gehou van die Robbie Wessels liedjie As die liefde voor jou staan. Die oorlosie hier by Mosman Stereo's by 4 minute voor middernag. Om ons te neem op hierdie donderdag aand tot by ons antwoorddenking, hierdie baie mooi gospelmusiek, U genade bly genoeg, van Stefan Versaggie.

Baie mooi daai van Stefan Versace, die gospeliekie U genade bly genoeg. Hier by Bos van Stereo is Theologie by byna middernag. Ons nooi jy nou om deel te aan ons antwoorddenking.

Nou het hier op die WhatsApp-lijn hier by Bosveld Stereo heel wat terugvoer gekry oor die baie, baie specifieke liedjie. How Great Thou Art, en dit was die stem van Gene Rockwell. Die nieuwe dag, vrijdag 26 juni van 2026, het aangebreek en is reeds 7 minute oud. Sy pas aangesluit het by ons, nou net by die huis gekom het. Baie welkom, hoop jy gaan lekker saamluister. En die ouwens wat nou die lig gaan afsit en gaan doeks, slaap lekker, slaap rustig. Ons praat weer morgen. Ons gaan muziek luister nou van Smokey, die baie bekende Mexican girl. En dan is daar Afrikaanse muziek van Cordelia. So, bykie later is daar ook Billy Joel en Joe Dolan. En daar weer Joe Dolan se Love of the Common People. Ons gaan daarna luister. Maar eers hierdie ene, Mexican girl van Smokey.

Kelly Mary's Make Love to Me, voor dit Adam se hoogtevrees en Sarkie River Blues. Ja, nee, mooi muziek, nieuwe muziek, ou muziek, plaaslike muziek, alles wat mooi is, sien jy. Ek gaan vir jou nou bykie terugvat, is daarom nie so ver terug nie.